0: Ensimba uwa bakumile ku 0755 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 eri tumbo ya talanta. Talanta, butugwa fuka mlimo. Oku sasuno uburonji. Mkonta, tulivo, oku tumbula vitone. Noku kwegele sirige magana. Ku music, dance, and drama. Tukute ndeko kukumarifuga. Okugeza, mbe nanga. Kusu na jitaa. Okugema film, noku ditema atema. Okufuru nye nembo. Okan music production. Tukute ndeka, noku kula morgos. Okan vocal training. Okuandike nemba. Okukina, okusana katemba. Noku andika scripts.
1: Zenda kwega kukula bulango. Pa radio, kwa TV. Ni mwabendo kwe kwa DJ.
0: Bina vyona, Mkonta, School of Music and Performing Arts.
1: Yera, tulini program zede diyamba. Aba abantu wa baba bife, kumirimo, kwa taniva students. Ngomuna mwe evening, weekend, kwa taniva leader programs.
0: Tuwa gani kwa pomwile, mchibu geche idenda. Okula ngeri singao, tefune, kuzio msambu itani isatu. Ata na itani, zino minana, mkagana isatu. Owa, zio msambu msambu itani. Iku minaina, atani, chinana na minana. Ibo tuyondeku, osule chitonecho.
2: Osibio hukapla no hukapla ingato wangu la Osibio over wakuba
3: Wa